from above. We can't see through some of the bay canal. Please move far to the harbour. Moeten we dan van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de dag van de